0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Jam hot.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

have we got news for you.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim €200. Check amino-alliance.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: Autobedrijf, het Roos Beijaard, ligt zwaar onder vuur op social media. Het bedrijf bleek vooraf al op de hoogte te zijn van diverse klachten over de schoolbuschauffeur die vorige week omkwam bij het fatale treinongeval. Volgens getuigenissen vertoonde de man vaker agressief vrij gedrag, negeerde hij voorrangsregels en reed hij te snel. Een aantal mensen gaat volledig los op social media. Er zijn strenge voorwaarden, gekoppeld aan de nakende vrijlating van Freddy Orion, die na 47 jaar cel met een enkel band naar een zorginstelling mag verhuizen. Nu ja, mensen spreken wel over vrijlaten, maar eigenlijk blijft Orion wel opgesloten. De man die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, krijgt wel een perimeterverbod voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen en er geldt een absoluut contactverbod met slachtoffers of nabestaanden. En hij mag op geen enkele manier met de media communiceren. In de Noord-Nederlandse gemeente Heer Hugo Waard heeft een steekincident plaatsgevonden in een bedrijfspand. De politie heeft bevestigd dat er 3 gewonden zijn. Agenten hebben het gebouw gisteravond omsingeld en hielden het onder schot, omdat het onduidelijk was of de daders zich nog binnen bevonden of niet. Dat is ook nu niet helemaal duidelijk. Over de toestand van slachtoffers en het motief is ook weinig bekend. Na overleg tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu is beslist dat Israël geen grondtroepen naar Libanon stuurt. In ruil staakt de pro-Iraanse militie Hezbollah alle aanvallen op Israël. Met dit akkoord reageert Trump meteen en direct op de eerdere beslissing van Iran om de vredesgesprekken op te schorten, zolang de Israëlische aanvallen voortduren. Sport. Rode Duivel Courtois investeert in Racing Genk, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot, zijn doorbraak als profvoetballer. Courtois, die eerder al investeerde in kleinere Franse en Spaanse voetbalclubs, wil met dit project op termijn €60 miljoen aan nieuw kapitaal injecteren. Trainer Sébastien Pocognoli is na amper 8 maanden ontslagen bij AS Monaco. Het bestuur neemt hiermee maatregelen nadat de club zich niet wist te kwalificeren voor de Champions League. Monaco stroomt volgend seizoen in via de voorrondes van de Conference League, wat door de clubleiding als onvoldoende wordt beschouwd. En dan de weersverwachting. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daarop volgende dagen onbestendig met regelmatig buien. En temperaturen rond 18 graden.
2: Jouw classics. De hele dag door. Classics. De muziek van jouw leven.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen. Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
3: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Majou op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Majou, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè?
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daarop volgende dagen onbestendig met regelmatig buien en temperaturen rond 18 graden.

0: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
1: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen 1.399, nu voor 1.299 euro. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van 1.599 euro.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
3: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 9207 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
4: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.
5: Classics, classics. De muziek van jouw leven.

0: enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Autobedrijf, het Rolls-Beyaert, ligt zwaar onder vuur op social media. Het bedrijf bleek vooraf al op de hoogte te zijn van diverse klachten over de schoolbuschauffeur die vorige week omkwam bij het fatale treinongeval. Volgens getuigenissen vertoonde de man vaker agressief vrij gedrag, negeerde hij voorrangsregels en reed hij te snel. Een aantal mensen gaat volledig los op social media. Er zijn strenge voorwaarden gekoppeld aan de nakende vrijlating van Freddy Orion, die na 47 jaar cel met een enkel band naar een zorginstelling mag verhuizen. Nu ja, mensen spreken wel over vrijlaten, maar eigenlijk blijft Orion wel opgesloten. De man die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, krijgt wel een perimeterverbod voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen en er geldt een absoluut contactverbod met slachtoffers of nabestaanden. En hij mag op geen enkele manier met de media communiceren. In de Noord-Nederlandse gemeente Heer Hugo Waard heeft een steekincident plaatsgevonden in een bedrijfspand. De politie heeft bevestigd dat er 3 gewonden zijn. Agenten hebben het gebouw gisteravond omsingeld en hielden het onder schot, omdat het onduidelijk was of de daders zich nog binnen bevonden of niet. Dat is ook nu niet helemaal duidelijk. Over de toestand van slachtoffers en het motief is ook weinig bekend. Na overleg tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu is beslist dat Israël geen grondtroepen naar Libanon stuurt. In ruil staakt de pro-Iraanse militie Hezbollah alle aanvallen op Israël. Met dit akkoord reageert Trump meteen en direct op de eerdere beslissing van Iran om de vredesgesprekken op te schorten, zolang de Israëlische aanvallen voortduren. Sport. Rode Duivel Courtois investeert in Racing Genk, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot, zijn doorbrak als profvoetballer. Courtois, die eerder al investeerde in kleinere Franse en Spaanse voetbalclubs, wil met dit project op termijn 60 miljoen euro aan nieuw kapitaal injecteren. Trainer Sébastien Pocognoli is na amper 8 maanden ontslagen bij AS Monaco. Het bestuur neemt hiermee maatregelen nadat de club zich niet wist te kwalificeren voor de Champions League. Monaco stroomt volgend seizoen in via de voorrondes van de Conference League, wat door de clubleiding als onvoldoende wordt beschouwd. En dan de weersverwachting. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daarop volgende dagen onbestendig met regelmatig buien. En temperaturen rond 18 graden.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Classics.

0: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
1: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de Pier in Blankenbergen.

0: Alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Televisies, muziekinstallaties, microgolf en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, superservice en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de bijen, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
4: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
5: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
6: Een wereld van verhalen.
7: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
6: Summit.
7: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
6: Summit, een wereld van verhalen.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Autobedrijf, het Roos-Beijaard, ligt zwaar onder vuur op social media. Het bedrijf bleek vooraf al op de hoogte te zijn van diverse klachten over de schoolbuschauffeur die vorige week omkwam bij het fatale treinongeval. Volgens getuigenissen vertoonde de man vaker agressief rijgedrag, negeerde hij voorrangsregels en reed hij te snel. Een aantal mensen gaat volledig los op social media. Er zijn strenge voorwaarden, gekoppeld aan de nakende vrijlating van Freddy Orion, die na 47 jaar cel met een enkel band naar een zorginstelling mag verhuizen. Nu ja, mensen spreken wel over vrijlaten, maar eigenlijk blijft Orion wel opgesloten. De man die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, krijgt wel een perimeterverbod voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen en er geldt een absoluut contactverbod met slachtoffers of nabestaanden. En hij mag op geen enkele manier met de media communiceren. In de Noord-Nederlandse gemeente Heer Hugo Waard heeft een steekincident plaatsgevonden in een bedrijfspand. De politie heeft bevestigd dat er 3 gewonden zijn. Agenten hebben het gebouw gisteravond omsingeld en hielden het onder schot, omdat het onduidelijk was of de daders zich nog binnen bevonden of niet. Dat is ook nu niet helemaal duidelijk. Over de toestand van slachtoffers en het motief is ook weinig bekend. Na overleg tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu is beslist dat Israël geen grondtroepen naar Libanon stuurt. In ruil staakt de pro-Iraanse militie Hezbollah alle aanvallen op Israël. Met dit akkoord reageert Trump meteen en direct op de eerdere beslissing van Iran om de vredesgesprekken op te schorten, zolang de Israëlische aanvallen voortduren. Sport. Rode Duivel Courtois investeert in Racing Genk, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot, zijn doorbraak als profvoetballer. Courtois, die eerder al investeerde in kleinere Franse en Spaanse voetbalclubs, wil met dit project op termijn 60 miljoen euro aan nieuw kapitaal injecteren. Trainer Sébastien Pocognoli is na amper 8 maanden ontslagen bij AS Monaco. Het bestuur neemt hiermee maatregelen nadat de club zich niet wist te kwalificeren voor de Champions League. Monaco stroomt volgend seizoen in via de voorrondes van de Conference League, wat door de clubleiding als onvoldoende wordt beschouwd. En dan de weersverwachting. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daarop volgende dagen onbestendig met regelmatig buien. En temperaturen rond 18 graden.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
0: Dit zijn jouw classics. Kust Radio, de hele dag door.

0: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Manjou op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Manjou, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Welkom bij Bakkerij Logis Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logis-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag. Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon. Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
2: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weide, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
3: behalve op donderdag.
2: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
4: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.
5: Bij diverse home, fashion, furniture en decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
6: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
7: Dartshop Blankenbergen.
6: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
7: Dartshop Blankenbergen.
6: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
8: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Ieper zijn 8 snellaadstations voor elektrische wagens buiten gebruik nadat dieven de laadkabels hebben doorgeknipt en meegenomen. De kabels die werden gestolen aan het winkelcentrum Rijsselpoort. En vermoedelijk gaat het om koperdieven, omdat de kabels van snelladers dikker zijn en meer koper bevatten dan gewone laadkabels. In Kortrijk is de politie op zoek naar een lid van een bende die zich voordeed als bankmedewerkers. Een vrouw van 92 jaar die werd opgelicht en haar bankkaart werd meegenomen. Met die kaart werd cash geld afgehaald en werden verschillende betalingen uitgevoerd. De politie die sluit niet uit dat de verdachte nog andere slachtoffers heeft gemaakt. In Torhout heeft een mazoetspoor maandagochtend voor verkeershinder gezorgd. Het spoor was 7 kilometer lang en liep van het centrum tot aan de E403. De brandweer was gisteren druk in de weer met de opruimwerken van het mazoetspoor. In Roeselare heeft de politie 5 mannen opgepakt na verschillende vechtpartijen in het centrum. Een man die raakte gewond door een glazen fles en een voorbijgangster die werd naar het ziekenhuis gebracht. De 5 verdachten die zijn na verhoor opnieuw vrijgelaten. Tussen de 1e en de 11e juli is er opnieuw een lichtspektakel te zien op de Grote Markt van Brugge. 11 dagen lang wordt op het Belfort het verhaal van Brugge geprojecteerd, van het einde van de 15e eeuw tot op vandaag, met de relatie van de stad met het water als rode draad. Op de E403 zijn de onderhoudswerken sneller afgerond dan gepland. Door het goede weer van de voorbije dagen kon het verkeer sinds zaterdagavond opnieuw over 3 rijstroken richting Kortrijk rijden. En binnenkort kan dat ook opnieuw richting Brugge.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
0: Dit is Classics. Classics. Jouw classics.

0: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
1: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.

Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daarop volgende dagen onbestendig met regelmatig buien. En temperaturen rond 18 graden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
3: behalve op donderdag.
2: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
4: Kustradio, de hele dag door.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Ieper zijn 8 snellaadstations voor elektrische wagens buiten gebruik nadat dieven de laadkabels hebben doorgeknipt en meegenomen. De kabels die werden gestolen aan het winkelcentrum Rijsselpoort. En vermoedelijk gaat het om koperdieven, omdat de kabels van snelladers dikker zijn en meer koper bevatten dan gewone laadkabels. In Kortrijk is de politie op zoek naar een lid van een bende die zich voordeed als bankmedewerkers. Een vrouw van 92 jaar die werd opgelicht en haar bankkaart werd meegenomen. Met die kaart werd cash geld afgehaald en werden verschillende betalingen uitgevoerd. De politie die sluit niet uit dat de verdachte nog andere slachtoffers heeft gemaakt. In Torhout heeft een mazoetspoor maandagochtend voor verkeershinder gezorgd. Het spoor was 7 kilometer lang en liep van het centrum tot aan de E403. De brandweer was gisteren druk in de weer met de opruimwerken van het mazoetspoor. In Roeselaren heeft de politie 5 mannen opgepakt na verschillende vechtpartijen in het centrum. Een man die raakte gewond door een glazen fles en een voorbijgangster die werd naar het ziekenhuis gebracht. De 5 verdachten die zijn na verhoor opnieuw vrijgelaten. Tussen de 1e en de 11e juli is er opnieuw een lichtspektakel te zien op de Grote Markt van Brugge. 11 dagen lang wordt op het Belfort het verhaal van Brugge geprojecteerd, van het einde van de 15e eeuw tot op vandaag, met de relatie van de stad met het water als rode draad. Op de E403 zijn de onderhoudswerken sneller afgerond dan gepland. Door het goede weer van de voorbije dagen kon het verkeer sinds zaterdagavond opnieuw over 3 rijstroken richting Kortrijk rijden. En binnenkort kan dat ook opnieuw richting Brugge.
1: Dit zijn jouw classics. Kust Radio, de hele dag door.

0: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Frigo's, diepvriezers, vaat- en wasmachines en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, superservice en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.
1: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
2: behalve op donderdag.
1: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon,

0: woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de 2e editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Langestraat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Tanken wordt morgen weer duurder. Voor een liter benzine 95 komt er 2 cent bij. Je betaalt dan maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 gaat het om maximaal 1,95 euro. En dat is 1,5 cent meer dan vandaag. Ook diesel wordt morgen duurder, zo'n 4 cent. Je betaalt maximum 2,08 euro per liter. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Energieminister Mathieu Bihet heeft een nieuw noodplan klaar om de oliebevoorrading in ons land te garanderen. Dat schrijft hij morgen. Dat is nodig door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens het nieuwe plan moeten bedrijven onder meer 3 keer per week rapporteren hoeveel olie ze nog hebben. En als het nodig is, kan een crisiscel beslissen om olie te rantsoeneren. Europarlementslid Asita Kanko verdedigt het nieuwe Europese terugkeerbeleid. Afgewezen asielzoekers die niet zelf naar hun thuisland terugkeren, kunnen opgesloten worden in zogenaamde terugkeerhubs buiten Europa. Kanko noemt dit de eerste echte migratiedeal van Europa. Momenteel wordt geen derde van de terugkeerbesluiten opgevolgd en dat cijfer wil Europa omhoog. Wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien. Maxima 19 graden. Morgen buien met af en toe opklaringen. 20 graden. Ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten bij 18 graden dan.
1: Classics. De muziek van jouw leven.

0: ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
4: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
3: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
4: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
3: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf twee personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
4: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
5: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
6: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
7: Een wereld van verhalen.
8: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
7: Summit.
8: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
7: Summit. Een wereld van verhalen.
9: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 9207 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.

Vandaag blijft het wisselvallig met veel wolken en regelmatig regen- en onweersbuien. Sommige buien kunnen fel zijn, met lokaal tot ongeveer 30 mm neerslag in 24 uur en kans op stevige windstoten. In het westen en aan zee wordt het later droger met meer opklaringen. De temperaturen die liggen tussen 17 en 22 graden en de wind waait matig. Morgen woensdag blijft het wisselvallig met buien. In de loop van de dag

0: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Classics, de muziek van jouw leven.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Middelkerk is vanochtend een 2-jarig meisje omgekomen. De peuter glipte thuis ongemerkt weg en belandde in een nabijgelegen beek. Ondanks een grootschalige zoekactie kwam alle hulp te laat, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker. Er zijn schokkende beelden opgedoken van een incident gisteren op de E34 richting Kust tussen Zelzate en Maldegem. Een bestuurder reed daar met een bestelwagen doelbewust in op een motorrijder en meer dan 20 auto's. Volgens Anne Berger van de federale politie gaat het om een ongezien tafereel. De chauffeur bleek achteraf onder invloed van alcohol te zijn. Kunstenaar Wim Delvoye is door het Gentse Hof van Beroep definitief vrijgesproken van diefstal en misbruik van vertrouwen. Hij werd ervan beschuldigd een kunstwerk aan 2 verschillende kopers te hebben verkocht, maar de rechter oordeelde dat er niks van aan is. Delvoye reageert opgelucht dat de zaak na al die tijd van de baan is. Tanken wordt morgen flink duurder als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Voor een liter benzine 95 betaal je morgen 1,87 euro, 2 cent erbij. Benzine 98 stijgt naar 1,95 euro plus 1,5 cent. De zwaarste klap valt bij diesel, die brandstof wordt 4 cent duurder, maximumprijs 2,08 euro per liter. Mensenrechtenorganisaties uiten felle kritiek op het aangescherpte Europese migratiebeleid. Vooral het plan om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet vrijwillig vertrekken naar terugkeerhubs buiten Europa te sturen, wordt als gevaarlijk bestempeld. Flor Dirre van 1111 meldt dat de organisaties hopen de wetgeving nog te kunnen blokkeren. Vanmiddag trekken er actieve regen- en onweersbuien over het land die lokaal erg fel kunnen zijn en gepaard gaan met stevige rukwinden bij maximaal rond 20 graden. Morgen wordt het met 19 graden rustiger en overwegend droog onder een dik pakket wolken. Donderdag en vrijdag keert de wisselvalligheid terug met herhaaldelijk buien en kans op een onweer.
1: Dit is Kust Radio. Jouw classics. Jouw muziek.

Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: Frank van Damme. Ja, Sophia, Sophia. De deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
4: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498-74-78-76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding maar. Hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog 0498 74 78 76.

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: In Ieper zijn 8 snellaadstations voor elektrische wagens buiten gebruik nadat dieven de laadkabels hebben doorgeknipt en meegenomen. De kabels die werden gestolen aan het winkelcentrum Rijsselpoort. En vermoedelijk gaat het om koperdieven, omdat de kabels van snelladers dikker zijn en meer koper bevatten dan gewone laadkabels. In Kortrijk is de politie op zoek naar een lid van een bende die zich voordeed als bankmedewerkers. Een vrouw van 92 jaar die werd opgelicht en haar bankkaart werd meegenomen. Met die kaart werd cash geld afgehaald en werden verschillende betalingen uitgevoerd. De politie die sluit niet uit dat de verdachte nog andere slachtoffers heeft gemaakt. In Torhout heeft een mazoetspoor maandagochtend voor verkeershinder gezorgd. Het spoor was 7 kilometer lang en liep van het centrum tot aan de E403. De brandweer was gisteren druk in de weer met de opruimwerken van het mazoetspoor. In Roeselare heeft de politie 5 mannen opgepakt na verschillende vechtpartijen in het centrum. Een man die raakte gewond door een glazen fles en een voorbijgangster die werd naar het ziekenhuis gebracht. De 5 verdachten die zijn na verhoor opnieuw vrijgelaten. Tussen de 1e en de 11e juli is er opnieuw een lichtspektakel te zien op de Grote Markt van Brugge. 11 dagen lang wordt op het Belfort het verhaal van Brugge geprojecteerd, van het einde van de 15e eeuw tot op vandaag, met de relatie van de stad met het water als rode draad. Op de E403 zijn de onderhoudswerken sneller afgerond dan gepland. Door het goede weer van de voorbije dagen kon het verkeer sinds zaterdagavond opnieuw over 3 rijstroken richting Kortrijk rijden. En binnenkort kan dat ook opnieuw richting Brugge.
2: Kustradio. Jouw classics, jouw leven.

Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
2: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

vanmiddag trekken actieve regen- en onweersbuien over het land die lokaal fel kunnen zijn en gepaard gaan met stevige rukwinden. 20 graden. Morgen blijft het onder een dik pakket wolken overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag keert de wisselvalligheid terug met herhaaldelijk buien en lokaal onweer bij gelijkaardige temperaturen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de 2e editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
3: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
4: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
5: Een wereld van verhalen.
6: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
5: Summit.
6: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
5: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
7: Dit zijn jouw classics. Kustradio. De hele dag door.

Good evening, Mr. Bond.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Ieper zijn 8 snellaadstations voor elektrische wagens buiten gebruik nadat dieven de laadkabels hebben doorgeknipt en meegenomen. De kabels die werden gestolen aan het winkelcentrum Rijsselpoort. En vermoedelijk gaat het om koperdieven, omdat de kabels van snelladers dikker zijn en meer koper bevatten dan gewone laadkabels. In Kortrijk is de politie op zoek naar een lid van een bende die zich voordeed als bankmedewerkers. Een vrouw van 92 jaar die werd opgelicht en haar bankkaart werd meegenomen. Met die kaart werd cash geld afgehaald en werden verschillende betalingen uitgevoerd. De politie die sluit niet uit dat de verdachte nog andere slachtoffers heeft gemaakt. In Torhout heeft een mazoetspoor maandagochtend voor verkeershinder gezorgd. Het spoor was 7 kilometer lang en liep van het centrum tot aan de E403. De brandweer was gisteren druk in de weer met de opruimwerken van het mazoetspoor. In Roeselaren heeft de politie 5 mannen opgepakt na verschillende vechtpartijen in het centrum. Een man die raakte gewond door een glazen fles en een voorbijgangster die werd naar het ziekenhuis gebracht. De 5 verdachten die zijn na verhoor opnieuw vrijgelaten. Tussen de 1e en de 11e juli is er opnieuw een lichtspektakel te zien op de Grote Markt van Brugge. 11 dagen lang wordt op het Belfort het verhaal van Brugge geprojecteerd, van het einde van de 15e eeuw tot op vandaag, met de relatie van de stad met het water als rode draad. Op de E403 zijn de onderhoudswerken sneller afgerond dan gepland. Door het goede weer van de voorbije dagen kon het verkeer sinds zaterdagavond opnieuw over 3 rijstroken richting Kortrijk rijden. En binnenkort kan dat ook opnieuw richting Brugge.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Classics, de muziek van jouw leven.

0: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.
1: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
3: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
2: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten
3: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
2: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen, bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
3: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.

0: culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de 24 op 24 bereikbaar.
1: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Ovens, droogkasten, koffiezet, bluetooth speakers en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, superservice en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Het vliegverkeer in ons land ligt stil tot 9 uur vanavond door een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport alleen al zijn 200 vluchten geschrapt, bevestigt de woordvoerster. Ook de luchthavens van Charleroi, Luik en Oostende kampen met zware hinder. De personeelsleden staken uit protest tegen de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waar banen gaan sneuvelen. In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn 20 mensen gewond geraakt, van wie 3 ernstig bij een crash met een tram. Het voertuig ontspoorde om onduidelijke redenen, ramde een paal en scheurde daardoor gedeeltelijk open. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Voor de tweede maand op rij heeft Oekraïne meer gebied heroverd op het Russische leger dan dat het verloren heeft, blijkt uit een analyse van het Institute for Study of War. Volgens de denktank heeft Rusland tussen december 25 en mei 26 ongeveer 40 vierkante kilometer echt veroverd of binnengedrongen. Maar in diezelfde periode is het gebied dat Rusland effectief controleert, volgens hun herberekeningen met ongeveer 281 vierkante kilometer kleiner geworden. En dan hebben we nog de nodige sport, uiteraard. Tennister Magali Kempen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het dubbelspel op Roland Garros. Samen met haar Sloveense partner Andrea Klepac breekt ze niet opgewassen tegen het Tsjechisch-Amerikaanse duo dat de wereldranglijst aanvoert. Het werd 6-1 en 6-3 in 2 korte sets. Kempen was de allerlaatste Belgische actieve speler in Parijs. Vanmiddag trekken pittige buien over het land die lokaal gepaard gaan met onweer, hagel en felle windstoten, 19 graden. Vanavond klaart het op. Morgen met 18 graden koel en wisselvallig, waarbij buien en opklaringen elkaar afwisselen.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.
1: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
2: behalve op donderdag.
1: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
3: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
4: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
5: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van €1.599.
4: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
5: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.

0: Vandaag blijft het wisselvallig met veel wolken en regelmatig regen- en onweersbuien. Sommige buien kunnen fel zijn, met lokaal tot ongeveer 30 mm neerslag in 24 uur en kans op stevige windstoten. In het westen en aan zee wordt het later droger met meer opklaringen. De temperaturen die liggen tussen 17 en 22 graden en de wind waait matig. Morgen, woensdag, blijft het wisselvallig met buien. In de loop van de dag neemt de buienneiging af vanuit het westen. En ook donderdag wordt het wisselend bewolkt met buien.
1: Dit is Kust Radio.

0: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
2: Kustradio, de muziek van jouw leven.

60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
4: Het vliegverkeer in ons land ligt stil tot 9 uur vanavond door een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport alleen al zijn 200 vluchten geschrapt, bevestigt de woordvoerster. Ook de luchthavens van Charleroi, Luik en Oostende kampen met zware hinder. De personeelsleden staken uit protest tegen de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waar banen gaan sneuvelen. In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn 20 mensen gewond geraakt, van wie 3 ernstig bij een crash met een tram. Het voertuig ontspoorde om onduidelijke redenen, ramde een paal en scheurde daardoor gedeeltelijk open. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Voor de tweede maand op rij heeft Oekraïne meer gebied heroverd op het Russische leger dan dat het verloren heeft, blijkt uit een analyse van het Institute for Study of War. Volgens de denktank heeft Rusland tussen december 25 en mei 26 ongeveer 40 vierkante kilometer echt veroverd of binnengedrongen. Maar in diezelfde periode is het gebied dat Rusland effectief controleert volgens hun herberekeningen met ongeveer 281 vierkante kilometer kleiner geworden. En dan hebben we nog de nodige sport, uiteraard. Tennister Magali Kempen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het dubbelspel op Roland Garros. Samen met haar Sloveense partner Andrea Klepac breekt ze niet opgewassen tegen het Tsjechisch-Amerikaanse duo dat de wereldranglijst aanvoert. Het werd 6-1 en 6-3 in 2 korte sets. Kempen was de allerlaatste Belgische actieve speler in Parijs. Vanmiddag trekken pittige buien over het land die lokaal gepaard gaan met onweer, hagel en felle windstoten, 19 graden. Vanavond klaart het op. Morgen met 18 graden koel en wisselvallig, waarbij buien en opklaringen elkaar afwisselen.
3: Classics, de muziek van jouw leven.

0: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
1: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.
2: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugse Steenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.

0: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
1: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
5: Jouw classics, de hele dag door. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: Busmaatschappij Het Ros Beyaert, waarvan vorige week een schoolbus verongelukte in Buggenhout, ligt zwaar onder vuur. Een voormalige werknemster getuigde anoniem dat de directie structureel weigert op te treden tegen klachten over rijgedrag van het personeel. Het rapport volgt op eerdere meldingen over agressieve chauffeurs en het recente incident waarbij een andere bus van de firma 3 dagen na het drama opnieuw door diezelfde gesloten overweg in Buggenhout reed. De staking van de luchtverkeersleiders bij Skies legt het Belgische vliegverkeer nog tot 21 uur volledig lam. Op Brussels Airport zijn 200 vluchten geschrapt, al probeert de luchthaven een deel van de trafiek naar de late avond te verschuiven. Ook de luchthaven van Charleroi is volledig dicht. Piloten en verkeersleiders blijven protesteren tegen de gecentraliseerde digitale controlekamer in Namen. De Oekraïense overheid heeft de verplichte evacuatie bevolen van 7000 burgers in de noordoostelijke regio Kharkiv vanwege de hevige gevechten. De maatregel volgt op een zware Russische aanvalsgolf met drones en raketten op onder meer Kiev en Dnipro, waarbij 18 doden en 100 gewonden vielen. De Rode Duivels trappen op dit moment hun eerste WK-oefeninterland af in en tegen Kroatië. Bondscoach Garcia moet defensieve pion Zeno de Bast missen wegens blessures en ook spits Romelu Lukaku is niet aan de aftrap. Volgende zaterdag volgt een tweede oefenwedstrijd in Brussel tegen Tunesië. Tennister Magali Kempe heeft de halve finales van het dubbelspel op Roland Garros gemist. Samen met haar Sloveense partner Andrea Klepac verloor ze in 2 sets met 6-1 en 6-3 van het Tsjechisch-Amerikaanse topduo, de nummer 1 van de wereld. Kempe was trouwens de laatste actieve Belg in het toernooi. Het KMI waarschuwt voor pittige buien met kans op onweer, hagel en felle windstoten bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk op. Morgen wisselen zon en buien elkaar af, 18 graden. Dat is een trend die aanhoudt tot vrijdag. Richting weekend stijgt de kans op zon en droger weer met hogere temperaturen.
2: De hele dag door. Dit is Kust Radio.

0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon. Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6, behalve op donderdag. Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
1: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Frigo's, diepvriezers, vaat- en wasmachines en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, superservice en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.

0: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen. Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de 2e editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
3: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
4: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
5: Een wereld van verhalen.
6: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
5: Summit.
6: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
5: Summit. Een wereld van verhalen.
7: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
8: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Kustradio. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Ieper zijn 8 snellaadstations voor elektrische wagens buiten gebruik nadat dieven de laadkabels hebben doorgeknipt en meegenomen. De kabels die werden gestolen aan het winkelcentrum Rijsselpoort. En vermoedelijk gaat het om koperdieven, omdat de kabels van snelladers dikker zijn en meer koper bevatten dan gewone laadkabels. In Kortrijk is de politie op zoek naar een lid van een bende die zich voordeed als bankmedewerkers. Een vrouw van 92 jaar die werd opgelicht en haar bankkaart werd meegenomen. Met die kaart werd cash geld afgehaald en werden verschillende betalingen uitgevoerd. De politie die sluit niet uit dat de verdachte nog andere slachtoffers heeft gemaakt. In Torhout heeft een mazoetspoor maandagochtend voor verkeershinder gezorgd. Het spoor was 7 kilometer lang en liep van het centrum tot aan de E403. De brandweer was gisteren druk in de weer met de opruimwerken van het mazoetspoor. In Roeselare heeft de politie 5 mannen opgepakt na verschillende vechtpartijen in het centrum. Een man die raakte gewond door een glazen fles en een voorbijgangster die werd naar het ziekenhuis gebracht. De 5 verdachten die zijn na verhoor opnieuw vrijgelaten. Tussen de 1e en de 11e juli is er opnieuw een lichtspektakel te zien op de Grote Markt van Brugge. 11 dagen lang wordt op het Belfort het verhaal van Brugge geprojecteerd, van het einde van de 15e eeuw tot op vandaag, met de relatie van de stad met het water als rode draad. Op de E403 zijn de onderhoudswerken sneller afgerond dan gepland. Door het goede weer van de voorbije dagen kon het verkeer sinds zaterdagavond opnieuw over 3 rijstroken richting Kortrijk rijden. En binnenkort kan dat ook opnieuw richting Brugge.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Belgische luchtruim is sinds gisteravond 9 uur weer open na de beëindiging van de luchtverkeersleiderstaking. Op Brussels Airport zijn gisteravond nog 40 vluchten kunnen vertrekken en zijn er ook evenveel aangekomen, terwijl Charleroi telkens 15 vertrekkende en aankomsten had gepland. Directie en vakbonden van Skies hebben afgesproken om de gesprekken over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen herop te starten. De A-zorg ziekenhuizen in Aalst gebruiken als eerste ter wereld artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te sporen. Volgens cardioloog Anthony de Mulder is deze snelheid van levensbelang. Dankzij de nieuwe technologie konden het afgelopen jaar al 500 hartinfarcten succesvol worden opgespoord. In Mazeik is een 58-jarige vrouw omgekomen nadat ze op haar fiets werd gegrepen door een tractor. De 17-jarige tractorbestuurder reed aanvankelijk door, maar keerde later terug naar de plek van het ongeval. De politie heeft de minderjarige opgepakt en onderzoekt of er sprake was van bewust vluchtmisdrijf en of de tiener een geldig rijbewijs heeft. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de statistieken viseerde Israël sinds maart al bijna 200 medische posten. Hoewel er officieel een staakt het vuren geldt, is daar op het terrein weinig van te zien. Al zitten de ambassadeurs in Washington weer samen voor vredesgesprekken. De Rode Duivels hebben hun eerste van 2 WK-voorbereidingswedstrijden gewonnen met 0-2 tegen Kroatië. Juri Tielemans opende kort voor de rust de score, waarna invaller Lukaku in de late blessuretijd de eindstand vastlegde. Aanvoerder Kevin De Bruyne sprak van een geslaagde test. Komende zaterdag volgt een oefenmatch tegen Tunesië, waarna op maandag 15 juni het WK opent tegen Egypte. Zon en wolken wisselen elkaar af bij een temperatuur van 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen regenachtig. Na het weekend droger. Het wordt dan ook wat zonniger en zachter.
0: Dit is Classics. Classics. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino-alliance.be.

Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.